Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Dank u.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

1980, Cara Mia van Jay and the Americans als startliedje natuurlijk. Samen met een oranje liedje. Hè? Want jongens, wat een avond was het gisteren. Hè? Jongens. Wat een winst, hè. Ze hebben fix gewonnen van Zweden, hè. Goh, het was onverwacht, maar toch is het gebeurd. Ja. Goedemorgen, straks meer WK-nieuws op deze zondagmorgen. Het is vandaag 21 juni. Ja, Jay and the Americans stonden in 1980 met het liedje op de allereerste plaats in de hitparades. Bleef 3 weken staan. Ja, met die lange uithalen, hè, van Jay, hè. Ja. Goed, het is zondag, het is vandaag de rustdag. Maar dat betekent niet dat er niks is gebeurd, want er staat weer genoeg in het nieuws. Ja, op het Vaklyceum in Groningen, daar wordt met verslagenheid gereageerd op het misdrijf wat plaatsvond in Meerstad. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders, is namelijk leerling van de school. Ja, wat er precies is gebeurd, dat heeft impact. De leerlingen zijn er veel mee bezig, zo zegt een woordvoerder bij de school op RTV Noord. Ja, medewerkers van de school, de leerlingen en de ouders hebben ook verhalen gelezen over wat zich waarschijnlijk heeft afgespeeld, zo zegt de woordvoerder. Ja, op school maakt men er ruimte voor om hierover met elkaar te praten. Ja, het verdachte meisje is 15 jaar oud, hè? Ja, het is verschrikkelijk nieuws wat vorige week in één keer naar voren kwam, hè? Ja, nou ja, je hebt het allemaal wel gezien, hè, op het nieuws. Het meisje dat verdacht wordt van het ombrengen van haar ouders. En ze plaatsen het daarna volgens mij ook nog op social media. Dus ja, waar gaan we heen met deze wereld, zeggen ze wel eens. Maar als je dit zo leest, dan denk je ook van ja, dat is echt anno 2026, hè. Het moet niet gekker worden, hè. Ja. Goed, nou ja, ik zei het al straks, wat veel meer nieuws, nog veel meer WK-nieuws. Ja, ze zitten hier nou in de studio ook te kijken naar de wedstrijd van Tunesië tegen Japan. Het is daar inmiddels 0-2. Japan staat voor met 2 punten en ze doen het goed. Ja, Nederland heeft daar toen ook een keer tegen gevoetbald. Hadden toen ook al goed gewonnen. En ja, nu gaat Japan ook waarschijnlijk door als ze van Tunesië winnen. En dat zit er wel in. Dus dan komen Nederland en Japan elkaar weer tegen, hè, ergens, hè. Ja. Goed, nou, in elk geval, het is zondag. We hebben leuke liedjes klaarstaan. En zo dadelijk hebben we ook Pastoor Servaas met de cyclus over de pauze. Want dat gaat nog even door, hè. Ja. Blijf luisteren in elk geval, hè. The Little River Band.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier.

0: bladen verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu een week geleden dat ik de brief heb gekregen van de bisschop. Verschrikkelijk wat er niet allemaal in stond. Ik had iedereen bij mij op de pastorie bij elkaar geroepen. Het ruste huishoudster Bert, de koster, Amanda, de Afrikaanse verloofde van Bert. En natuurlijk ook, hoe kan het ook anders, mijn kaplaan Harry Verdonschat. En we zaten allemaal nog een beetje na te trillen. En iedereen was heel stom verbaasd toen ik de brief voorlas van het bisdom. Daar stond in dat de paus, onze echte paus, onze paus uit Rome, een bezoek wilde brengen aan onze parochie. Nou, we trilden allemaal. Hoe moest dat nou in ons kleine parochie? En dan daar de paus, onze echte paus. In de brief stond ook nog vermeld dat de paus eigenlijk een beetje incognito zou willen komen. Dus dat niet iedereen meteen in de gaten had dat hij kwam, de paus. En we hadden nog geen 2 dagen daarna, toen ging op de pastorie de bel. En wie stond er aan de deur? Mevrouw Kloets. Ze was verhuisd en ze zei, hey, ik was toevallig in de buurt en ik denk, kom even langs, is hij al hier? Ik zeg, wie is hier? De paus natuurlijk, zei ze. Ik stond verbaasd, hoe wist mevrouw Kloets dat de paus zou komen? Zeg, mevrouw Kloets, waar weet u dat van? Ach, ik heb zo mijn connecties bij het bisdom, zei ze. Ik zeg, ja. En ik heb ook al een welkomspeech geschreven. En toen kwam Bert aan de deur en zei, mevrouw Kloets, we zullen het even overleggen. We gooien het even in de vergadering. En u hoort nog van ons. En hij deed de deur dicht.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe de voorbereidingen verlopen voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Ja, hij gaf in 2025 een try-out in Café de Burgemeester in Waalwijk. En sindsdien gaat het booming en scoort hij lekkere liedjes, maakt hij lekkere liedjes. Singer-songwriter uit Waalwijk, Noord-Brabant. Ja, Volgroove, soul en gevoel. Zo staat er in elk geval te lezen op de internetsite. Ja, het is een lokaal talent en je hoorde hem hier voorbij komen. Vandaag op deze zondag is het de dagtopper. Brian Peterson en On My Way, hè. Ja. Goed voor de wekker wakker. Ik zei het al, het was gisteravond een leuk avondje. Ja, Nederland heeft gewonnen met 5-1 van Zweden. Ja, Brian Broby is blij. Ja, hij is heel blij. Hij heeft ook de eerste twee doelpunten gescoord. Het was een topavond, zo zei hij. Het was een perfect uitgepakte wijziging door de bondscoach Ronald Koeman. Ja, Bobby die startte in plaats van Sommerviel en bewees in de punt meteen zijn waarde. Ja, als spits wil je altijd spelen en jezelf laten zien, zo heeft hij gezegd. Dat heb ik gedaan, ik ben erg blij. Ja, spanningen om zichzelf te willen bewijzen had hij voor de wedstrijd niet. Hij zegt, ik ging met vol vertrouwen de wedstrijd in. En de uitkomst is heel goed. Ja, ploeggenoot Gakpo, die zelf 2 maal scoorde in de tweede helft, was lovend over Bobby. Voor een team is het zeker, als je het wat moeilijker hebt, heel fijn om iemand als Brian in de spits te hebben staan. Hij is 10 van de 10 keer sterker dan zijn man. En je ziet dat hij de eerste goal zelf opzet en afmaakt. Zo schrijft Gakpo op internet. Ja, dus nee, het was wel echt een mooie wedstrijd, jongens.

Ja, 5-1 zeg. Ja, dat ene doelpunt hebben ze ook wel weer verdiend, hoor. De Zweden, hè. Ze kunnen ook moeilijk met 0 naar huis gaan. Maar goed, het was in elk geval een mooie wedstrijd. Het was leuk. Het was lekker entertainment. Ja. Ja, er was trouwens nog veel meer entertainment. Want Curaçao die heeft ook nog een verrassend punt overgehouden aan het duel met Ecuador. Het werd 0-0. Ja, vooral de doelman, Roem, die was de grote uitblinker in de ploeg van Dick Advocaat. Curaçao blijft daardoor in de race voor een plek in de knock-out fase. Ja, de oud-keeper Roem van Vitesse en PSV speelde de wedstrijd van zijn leven. Hij had voor rust schitterende reflexen in huis bij schoten van diverse spelers. Ja, Curaçao kon er aanvallend weinig tegenover zetten. Maar jongens, die keeper heeft ze allemaal tegengehouden, hè. 0-0 is het uiteindelijk gebleven. En dat was toch wel een ontzettende uitblinker. Er wordt zelfs een standbeeld van de keeper van Curaçao neergezet. Hè? Op Curaçao. Dat verdient hij, zo zeggen bronnen. Dus nou ja, zo snel kan het gaan, hè? Ja, zo snel kan het gaan. Goed, even het weerbericht voor vandaag. Op sommige plekken regent het nog een beetje, maar op de meeste plaatsen hebben we straks flink wat zon. Ook in de middag is de zon goed aanwezig. We hebben een matige oost-noordoostenwind. In het noorden wordt het zo 24 graden. Verder zuidwaarts is het warmer. In Limburg en Brabant worden 30 tot 32 graden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Slechts het lokaal vormt zich in de middag nog wel een onweersbuitje. En als we dan kijken naar maandag, dan volgt er wederom een zonnige en een warme zomerdag. Heerlijk, jongens.

0: Ja, sinds die film van Michael draait op de filmaanbieder en in de bioscoop, wordt er in één keer veel meer muziek van Michael Jackson op de radio ten gehoor gebracht. Hè. Dit was onder andere een liedje van NBA. Trouwens er al tweede in dit uur, hè, want we hadden er al eentje gedraaid. Hè. Ja, zo zie je maar weer. Hè. Ja, in de back-to-back classic bij Erik van Vliet. Zo is het maar net. Goedemorgen, het is zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, er zijn plannen om flinke delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor mensen. De eilandbewoners die zijn er niet blij mee. Ze hebben daarom een grote tegenbeweging opgezet. Ze zeggen, de schoonheid van de natuur waardeer je alleen als je die zelf kunt zien. Ja, maar ja, aan de ene kant, ik heb wel zoiets, weet je. Als je in natuurgebieden mensen toelaat, dan gaat het uiteindelijk mis. En we hebben nu nog, zeg maar, dat Waddengebied. Dus ja, toeristen die vernielen het uiteindelijk wel. Want zo is het natuurlijk. Ja, ik heb er natuurlijk weinig op geen verstand van. Maar je ziet soms wel eens beelden als daar toeristen geweest zijn. Dan ligt er heel veel rotzooi in troep. En dan zie je dat daar gewoon mensen geweest zijn. Ja. Maar ja, heel veel bewoners die vinden het niet fijn. Ja, die zien natuurlijk financiële dingen natuurlijk ook. Hè. Want ja, als mensen daar natuurlijk naartoe gaan, dan gaan ze natuurlijk ook een winkeltje bezoeken. Gaan ze ook dingen kopen. En als er dan geen mensen meer welkom zijn, ja, dan lopen die zaken natuurlijk ook faillissementen tegemoet. Dus dat snap ik natuurlijk wel. Hè. Ja. Ja, en ook een verhalenjutter heeft boeken over de Wadden geschreven. Die neemt toeristen mee de Terschellingse duinen in om ze verhalen over het eiland te vertellen. En samen met bewoners van andere Waddeneilanden hebben ze onlangs de stichting Wij zijn de Wadden opgericht. Ja, ze hopen conceptplannen om grote delen van de Waddeneilanden voor mensen af te sluiten te kunnen stoppen. Ja, nou, ik weet het niet hoor, of het gaat lukken. Of dat ze inderdaad de boel gaan afsluiten. Ja, ik zie daar wel wat in eigenlijk persoonlijk. Ik heb zoiets van die natuurgebieden. Hè? Dus niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld de Veluwe. Grote delen, ik zou zeggen, zet er een hek omheen en sluit het af. Laat de mensen daar niet meer toe. Zodat de dieren en dat de natuur gewoon zijn vrije loop kan gaan. Hè? Ja, alleen de boswachter af en toe even naar binnen om te kijken. En dat is het, ja. Goed, voor de wekker wakker. We hadden trouwens ook een liedje van de Beatles. The Ballad of John and Yoko. 1969 stond dat in de Nederlandse top 40. En het is vandaag trouwens, ja, Vaderdag. Nou, ik merk er niet veel van. Ik ben ook vader natuurlijk. Vandaag worden de vaders in de schijnwerpers gezet. Ze worden verwend met een ontbijt op bed. Oh, en een cadeau van hun kinderen. Ja, vandaag Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders, maar voor iedereen die zich als een echte vader gedraagt. Het kan dus ook een stiefvader zijn, hè? Ja. Nou, dan zullen we maar eens eventjes in Breakfast in Bed een leuk plaatje draaien over papa's.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Yes, Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
3: God, our heavenly Father. Oh God, and my Father, who's also in heaven.

eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: Ja, hij heeft ook al een nieuwe plaat, hè, Bruno Mars. En het heet On My Soul, hè. Ja.
1: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Nou, ik vind hem vooral heel intelligent.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.
2: Ja. Warme man, absoluut ook.
0: Oh. Ja.
2: Sympathiek.
0: Ja.
2: Empathisch. Enorme positiviteit. Ja. En hoe hij in het leven staat. En wat ik echt bewonderenswaardig vind van hem. Want die man is zo'n muzikaal.
3: Als ik heel eerlijk ben, dat vind ik zo'n ongelooflijk sympathiek ventje.
4: Ja, dan kun je hem gieren, hè.
2: Hij kan heel veel. Hij kan alles.
5: Ja,
2: hij
5: fijne,
2: kan
5: man, een fijne man.
2: Hij is een hele fijne man.
4: Ja.
1: And there he is. Mr. Erik van
0: Vliet. Nou, weet je wat het is? Je moet altijd positief in het leven staan. En dan komt het altijd vanzelf goed, hè? Goedemorgen, het is zondag vandaag, 21 juni. Nou ja, positief wil wel natuurlijk naar de winst van Nederland gisteren. 5-1 voor Nederland tegen Zweden. Er was gisteren ook nog iemand met een auto hier in de straat. En die had een Zweedse vlag. En toen was de wedstrijd afgelopen. Toen was die auto weg. Hij zal wel gedacht hebben. Laten we eventjes moven, want in deze oranje straat, want ze hebben hier alles oranje. Ja, moet ik nu niet zijn? Nee, en dat snap ik. Dat was afgedropen, hè? Ja. Goed, het is vandaag zondag, het is vandaag de rustdag. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is het einde van de schaapscheerderskou. Het is een periode die begint rond 15 juni, waarbij het behoorlijk fris kan zijn. Op deze dag dus ook. Maar ja, fris wordt het niet hoor. Nee, want als ik het allemaal een klein beetje bekijk, wordt het vandaag goed weer. Ook weer hoge temperaturen, hè? Tegen de 30 graden zie ik staan. Dus, nou, ben benieuwd. Dus aan het weer zal het vandaag in elk geval niet liggen, hè? Nee. Goed, voor de Wekker Wakker op deze dag. In, 1986 stond Janet Jackson in de Nederlandse hitparade. En ook in de Vlaamse hitparade, de Duitse hitparades. Eigenlijk in heel Europa. En in Amerika stond Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. 40 jaar geleden op de allereerste plaats. Hè. En hier is ze dan, het zusje van Michael Jackson.

0: Elke werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.
1: Het laatste nieuws en de leukste muziek. Voor de wekker wakker. Van 7 tot 9 met Erik van Vliet.

ik heb wel met zo'n liedje, weet je, je moet het vaker horen, dan gaat het in je kop zitten. En dat is het nu wel ongeveer gaan zitten, denk ik. Brian Peterson hoorde je met On My Way. Het is vandaag de dagtopper op deze zondag, de 21ste juni. Ja, het is vandaag de dag van de martelaren in Togo. Het is de National Aboriginal Day in Canada. Ja, deze dag wordt altijd op deze dag zo'n beetje georganiseerd. Centraal staat de bijdrage van de oorspronkelijke bevolking aan de ontwikkeling van de moderne Canadese cultuur. Ja, het is vandaag in Groenland is het de Ulotunik. Het is de nationale feestdag en de vlagdag voor Groenland. We gaan al wat vlag vertonen vandaag door het land heen. En ook zijn er feesttenten waar je tussen wintergejaste Groenlanders kunt eten. Ja. Vandaag in Bolivia is het de Ano Nueva Animara. Het is een speciale feestdag voor, in verband met het nieuwe jaar. Het is Vaderdag, hè, in een groot deel van de Arabische landen, maar ook natuurlijk in de Lage Landen. En het is de Wereldhumanisme-dag. Ja, het wordt ook wereldwijd gevierd. Op 21 juni, het is de langste dag van het jaar, ook nog een keertje. Ja, de Wereld-ALS-dag. Vandaag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de tamelijk zeldzame neurologische ziekte ALS. Ja, tijdens de Wereld-ALS-dag. Ook wel de Mind ALS Global Day genoemd. Ja, het is een ziekte die nog niet te genezen is. Het is een verschrikkelijke ziekte. Ik ben mijn zuster ook aan kwijtgeraakt aan ALS. En je kunt er eigenlijk weinig of helemaal niks tegen doen. Het is gewoon wachten op de dood. Dus ja, er moet een geneesmiddel voor komen. Het is vandaag ook de Wereld Yoga Dag. De Verenigde Naties die hebben dit georganiseerd. Het is midzomer in het noordelijk halfrond. Vaderdag, ik zei het al, op Vaderdag worden vaders in de schijnwerpers gezet. Begin van de zomer in het noordelijk halfrond, ook nog een keertje. En het is de Wereldmuziekdag in Frankrijk. Ja, in Frankrijk hoor je vandaag heel veel muziek voorbij komen. Dus wat dat betreft. En we hebben ook nog een keer een Franse week, hè. Gaat ook nog komen. Dus nee, dat komt allemaal goed. Na het WK dan hebben we een Franse week, hè. Goed, en dit is George McQuay.

Nou, ga vandaag maar eens nadenken welk Engels liedje dit origineel is, hè? Ja, het was in elk geval een covertje, Ancora. En door storm en woeste regen bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag 21 juni. Ja, premier Jette houdt vandaag in Rotterdam een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers in Rotterdam. En op het WK voetbal komen onder meer Spanje en Saoedi-Arabië in actie. Ja, het Israëlische leger bezet een steeds groter deel van de Gazastrook. Het leger zal op dit moment meer dan 60% van het grondgebied bezet houden. En de premier Netanyahu spreekt openlijk over nog veel meer. De Palestijnen die vlakbij de bezette gebieden wonen, die leven nu in angst. We lijden elke dag door schietpartijen en explosies van de andere kant. Zo vertelt onder andere Mohammed Hassan Abu Mansi. Ja, hij woont met zijn gezin in het gevaarlijke deel in het vluchtelingenkamp Maghazi, op zo'n 150 meter van de gele lijn. Ja, en Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK gepakt. Na de afstraffing tegen Duitsland, 7-1, speelde de debutant met grote dank aan het doelman Rome knap gelijk tegen Ecuador. Het werd 0-0. Curaçao werd tegen Duitsland al voor de rust onder de voet gelopen, maar bleef tegen Ecuador prima op de been. Doelman Rome voorkwam met een prachtige redding dat Valencia er al vroeg 1-0 van maakte. En daarna stichtte Curaçao met counters over de flanken herhaaldelijk gevaar. Valencia kreeg ook nog een flinke schotkans. Maar ja, weer kwam de keeper van Curaçao in actie. Ja, een goede keeper zeg. Jongens, wat heeft hij veel ballen tegengehouden. Ja, gisteren.

0: Avond. Ja, en Willem-Alexander die begaf zich naar de WK-duels van Oranje. 5-1 op Zweden en Curaçao. 0-0 tegen Ecuador. Tussen de spelers. Hij ging op de foto met onder andere Virgil van Dijk. En vierde feest in de kleedkamer van Curaçao. Ja, ik zag hem gisteren ook in het publiek zitten. Ja, die man die houdt echt van voetbal, hoor. Die is echt helemaal gek van sport. Vooral als het Nederlandse sporters betreft, hè. Want ja, daar is hij echt dol op. Daar is hij trots op, ja. En vandaag is het einde van de schaapscheerderskou. Een periode die begint rond 15 juni. Het kan ook behoorlijk fris zijn. Ja, fris is het vandaag niet. Want in het oosten nog een beetje regen. In het zuiden komen ook wat buitjes voor. Maar op de meeste plaatsen beginnen we droog met flink wat zon. Ook vanmiddag is er veel zon. Matige oost-noordoostenwind. In het noorden wordt het 24 graden en verder zuidwaarts is het warmer. In Brabant en Limburg wordt het 30 tot 32 graden. En lokaal kan zich vanmiddag nog wel een onweersbuitje vormen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
1: Alleen op zondag, Breakfast in Bed.

0: trouwens ook weer een villain in de bioscoop. Hè? Die heet Wuthering Heights. Het was natuurlijk het originele liedje van Kate Bush bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag zijn er in Colombia de presidentsverkiezingen. De kiezers kunnen vandaag hun stem uitbrengen op de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Ja, een van de twee zal zittend president Gustavo Petro opvolgen. Ja, en er is een heel weekend geweest vol concerten in treinen, stations en op andere locaties. De dag van de componist wordt vandaag in Utrecht afgesloten met de uitreiking van de Buma Classical Awards. De prijzen gaan dit jaar naar de componisten Joey Raukens en Huba de Graaf. Ja, om de onuitwisbare stempel die zij hebben gedrukt op de nieuwe klassieke muziek. Ja, er is meer als voetbal. De nationale hockeyploegen spelen hun interlands voor de Pro League in Rotterdam. Om 11:30 spelen de vrouwen tegen Spanje. En om 14:00 de mannen tegen India. Beide wedstrijden zijn natuurlijk weer live te volgen via de bekende sportapps, hè, zoals het zo mooi heet. En de MXGP van Italië is er ook nog een keertje vandaag. De manche begint om 14:45. En de atletiektop die komt vandaag in actie in Hengelo. En op het WK voetbal komen vandaag Spanje en Saoedi-Arabië aan bod om 18:00. Om 21:00 is het de beurt aan België en Iran. En in de nacht van zondag op maandag speelt Uruguay om middernacht tegen Kaapverdi. En om 3:00 vannacht komen Nieuw-Zeeland en Egypte in actie. Ja, de WK-wedstrijden zijn natuurlijk weer via de bekende apps te volgen. Ja, en koning Willem-Alexander, die kwam trouwens na de klinkende zegen van Nederland op Zweden opvallend ad rem uit de hoek. Hij zegt, ik heb Giovanni Infantino misschien wat suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren. Zo zei hij met een lach. Ja, ja, hij ging ook de kleedkamers in, hè, de koning. Hè. Hij ging bij Curaçao kijken, hij ging bij het Nederlands elftal kijken. Dus wat dat betreft heeft hij zich weer goed op de kaart gezet.
1: Hey. Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
0: Nou, daar gaan we nog eentje doen dan. Volg al!

Nou, hopen we dat we de komende wedstrijden ook lekker winnen. Ja. Vol gas! Oranje vol gas, moet ik zeggen. Danielle Herings en DJ Aguana hebben er wat moois van gemaakt. Volgens mij zou het liedje hartstikke goed kunnen met fragmenten, hè, van het Nederlands elftal ertussen. Hè. Als ze bijvoorbeeld winnen, hè. Dat deden ze vroeger altijd. Hè. Ja, misschien een tipje? Hè?

0: het is weer mooi geweest.
1: Nou, dit was er weer. Dit was dan weer de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. Ik wens jou een leuke zondag. Geniet van het weer en smeer je in, hè. Want voor je het weet verbrand je. En wat mij betreft gewoon weer tot morgen. Voor weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Hiep hoi!

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorle.
1: Dit is lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en Riel.

En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
2: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
3: Eerst wel mooi
2: winnen. Goed zo.
4: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vreeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: Opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog.
2: Ja, maar je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
2: er
1: echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Ik ga met meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen. Hè?
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, dus ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die ik ook uitgekozen heb. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook kennen. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja,
1: die wordt echt het vaakst uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft er eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1900, even kijken, in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is na de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Maar
1: Sri Lanka, India,
0: of
1: Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de parels, naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Leila voor. Leila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En nou goed, die mocht natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Leila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend die redt hun, maar loopt slecht, heel slecht voor hem af. Dus, maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: drama.
0: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt uit een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en laag. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee, nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, want je zit er toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja, dat is gewoon een must. Dat moet je eigen wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren... zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Het presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken... jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Uh-huh. Dus niet zozeer wat ik zelf... Ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: In ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes over.
1: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal... wat kun je ze dan meegeven van tevoren van let daar eens op of let daar eens op? Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon. Dat heet Mozart.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat en daar moet je op letten en nu hoor je
2: ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen desnoods met een beeld op het groot beeld dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er, ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen... dat de mensen weten waar we verder gaan.
2: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera-info uit. Die maakte Anne-Karin ook.
0: Ja.
2: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Ja. Zodat je echt weet van, oh, daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, we gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je met name omdat het een Franse opera is... en dan leren jullie ook weer wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Dat is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koren... de combinatie ballet en koren te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, dus. Ik kreeg een uittreksel uit het
1: Jan. Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, maar dat vind ik redelijk strak, modern... En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja, ja.
0: Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames... die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit en... Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En, ja. Dus maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het, stukje film zie je dus boventiteling. Dat,
1: ja, maar dat
0: in
1: hangt
0: het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat we, ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal hebben, ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
1: 7 uur begint de inleiding van Anne Krien. Dus dan moet iedereen, we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Zijn twee actes?
1: Drie actes zijn het. Drie alleen acten. We doen de eerste acte, pauze, en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wil proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor het begin. Als
0: Wat jij net ook
2: zei. Ja.
3: Gesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom,
1: kijk nog
2: welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Het grappige is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
1: de publiekstrekkers.
0: Bekendste. Ja,
1: dat zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de twee tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is de zanger die wij...
0: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus
0: Maar hij was die popzanger?
1: Nee, dat is een andere. Dat was een
0: andere. Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
2: Oké. Nee, we proberen altijd twee, of tenminste, ik probeer dan altijd twee echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan twee bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karin maar altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt, die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera. En dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk, die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje, leermaars wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Hè. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad twee aansprekende en twee waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker
2: dus
0: zo.
2: Dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. De en er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de DVD kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En
2: dat
1: vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten ondertitels bij. Sorry. Ik kreeg met ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo'n ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Achtig.
1: Die Alban Kubbendink, die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt, dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk.
1: Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus,
2: ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Dus die is
4: heel recent. Ja.
1: En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hebt hem ook gezien.
1: En dan hoop ik Anne-Krien zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera, de Stopra, uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. En dan gaan we weer proberen.
0: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet
0: geen probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt wel leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Dan denk ik, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden.
2: Gelukkig.
0: Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden.
2: Ja.
0: Om naar de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie.
0: Uh-huh. Ja.
2: En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat heb ik gezien.
2: Dat soort
0: in december
2: dingen.
0: Dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja. Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een paar vissers en dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Luis Wieven, daar heb ik ook nog één opmerking over. Luis Wieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol,
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jukhoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ga 100 mails sturen aan de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
2: Oh, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk
0: die
2: wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we een landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het een jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek.

0: Dus ja, maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En ja. Let's go. Ja. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
1: ook dat. Maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
0: Ja, en daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En nou, Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus ja, nee, wat je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
1: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
0: Absoluut. Ja. Ja. Nou, want ik sprak ook iemand van het Regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet, speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan en bij het Heem. En die man van het Regio die zei, ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En ja, maar dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
1: Want daar heb ik nog wel een wens.
0: Oh, vertel.
1: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
0: Ja,
1: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert.
0: Oh ja, ja.
1: En wij hebben hier, en dat is Jan van Bezouw, het geweldigste orkest van heel Nederland, het Regio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
0: Ja.
1: Ik leg het bij jou neer.
0: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
1: Dat hoeft ook
0: dus
1: ja,
0: het moet ergens het op de lijn elders.
2: Ja. Weet je, niet in de Prinsengracht, op de lijn
1: Prinsengracht, dat is ook niet binnen.
0: Nee.
1: En het heeft pijpenstelen geleverd de laatste keer.
0: Ja, en dan zitten ze in een bootje.
1: Maar ze hebben toch gespeeld.
0: Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
1: Als je partijs begint, moet dat lukken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Ja, ik neem je tip te hard.
1: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
0: Ja. Want heb ik gehoord.
1: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En gaan we de organisatie met het Jan van Bezouw samen gaat een geweldig happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft, het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
0: Ja, superleuk. We doen graag mee.
1: Ja, en dat moeten we zo houden.
0: Hè? Ja, heel graag.
1: Zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
0: Ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Ja.
2: Spannend.
0: Ja.
1: Ja. Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
0: Ja.
1: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
0: De gemeente
1: is de gemeenschap.
0: Ja, precies. Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
1: Ja.
0: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
1: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
0: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
1: Gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
0: dat.
1: En de
0: samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
1: Ja. Ja.
0: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
1: Nooit geld, hè? Dat nee, nooit.
0: En dat is, dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden.

0: Dus dat is een heel lastige discussie soms.
1: Ja, maar goed, laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
0: Ja.
1: Laten we daar even op houden.
0: Ja. Ja, wij hopen het ook.
1: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in de Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. Laatste keer, laatste uitzending.
0: Zo weer lang geleden.
1: En er stonden een aantal dingen op de rol, maar het programma was nog niet compleet, zei jij.
0: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorlen. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorlen, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
1: Ja,
0: en dus ben ik super trots.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, en dat gaat nu echt een soort, heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
1: Ja, maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Daar hoorden anderen ook de Nits bij en zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee over?
0: Ja, ik heb twee, als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours die, of hoe zeg je dat, twee artiesten, één duo en een solist, die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat, die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Of, want dan vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
1: Ja,
0: ja, dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger, heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf, want ik vind het een superleuke aanvulling.
1: Ja.
0: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou, ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
1: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
0: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Dus dan, ja.
1: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
0: Bijna. Nou, we doen wel een fair pay, hopen we.
1: Ja, ja,
0: zoveel mogelijk. Maar,
1: Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
2: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
0: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus wij zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
1: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
0: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Goods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Legste. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de handen- en spandiensten te verrichten.
0: Ja. En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar, naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al zijn tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
1: Ja. Ja. Ja. Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Dus nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja. En we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gronings Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen? Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Ja, er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helmen, dingen met de stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, maar wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is?
1: Als ik dat zou weten, dan...
0: Maar de vorige keer was het dan, denk ik... De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald. Wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er... Ja, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag.
0: Alleen op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Guldenakker, maar voor heel Goorla.
1: Juist,
0: hè?
1: Dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is lichtgevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Guldenakker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: Absoluut.
0: Doelen. Een beetje.
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. Mm. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is het dag geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje, dus eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar
0: Goorla,
1: we hebben de mensen, de kinderen van Chameleon als goede buren precies. natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen. Ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje.
2: Met het kleedje.
1: Tussen 11 en 5 zijn
0: zondag.
1: Ze van harte welkom.
0: Ja, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Middelheel destijds, als er de goede doelenmarkt was, om te helpen bij de boeken, de geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
0: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook,
1: ook
3: hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nee. Gezegd,
3: hij woont om de hoek, hè. Dus het moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen,
3: ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, hè? Zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs, wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ik als laatste zeggen.
1: Ja.
0: Nee, de log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie,
0: ja.
1: Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want ik wil. We hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte Maar ik dacht dat daar de kapel ook zat.
1: Ja?
3: En rechterdeel dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja,
2: dat is al gebeurd.
1: Dat is helemaal al gebeurd.
3: Ja. Dus wat dat betreft...
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
3: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja.
2: Maar het Guldenplein. En daar worden zeg maar allerlei activiteiten gedaan. Daar wordt gezongen op dinsdagmiddag. En
1: koersbal gespeeld op maandag. Iedere dag bewogen. Tegenwoordig kun je er een kopje koffie drinken.
3: Ook al. Ja.
1: De kapel is gewoon bewaard. We hebben een hele mooie samenwerking met Van Hully van de Van Puijenbroeks.
3: Ja.
1: Die hebben onze oudere lampen opgepimpt. Want ook wij zijn heel duurzaam bezig.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorles Belang. Hè? Dus,
2: zeker.
1: Je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
1: Ja, gewoon even langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
2: Absoluut.
1: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
2: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je die goede dingen eruit. En daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
3: Kijk.
1: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
2: Tussen 10 en 12.
1: Ja.
2: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
1: Helemaal goed.
2: Dank je
3: wel. Dank je wel. De prijsuitreiking van het barakken.
2: Oh ja, die is van
1: tevoren. Het is om 4:30, hè? Want om 5 uur is het.
2: Half 5 zoiets, hè?
3: Ja,
2: en dan
3: ja.
2: De polonaise door de winnaar.
3: Ja. Nou, je toch hier zit.
2: Nou.
3: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
2: Mm-hmm.
3: De opstapbus.
2: De opstapbus, ja.
3: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
2: Verkeerd,
3: maar
2: ja.
3: We gaan lekker op stap.
2: Want we gaan lekker op stapbus.
3: Ja.
2: Met de bus.
3: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
2: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor 1 uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
3: Ja.
2: Dus we zijn aan het we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon
1: met
2: dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
3: Ja.
2: Dus we mogen in die zin niet klagen. Nee.
3: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorles Belang staat. Hè,
2: iedere maand.
3: Als opstap naar het inschrijven.
2: Ja.
3: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
2: Ja.
3: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
2: we
3: je
2: doen ons best.
3: Waar haal je dat vandaan?
2: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorles Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En ja, we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
1: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
2: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
3: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
2: Dus, ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
3: en waar je zelf ook deel van uitmaakt als bezoeker. Hè?
2: Ja.
3: Zo mag je het ook zeggen.
2: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar vergt toch wel iets van de begeleiding. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
3: Ja.
2: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorle.
3: Ja.
2: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
1: mag iedere dag rijden.
2: Ja. Daar hebben we hem voor.
3: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
2: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
3: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder
2: niet. Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn daarmee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
3: Ook
2: en
3: dat?
2: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
3: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
2: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
3: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
2: Ja.
3: En, dat mag je,
2: en niet alleen voor de bühne.
3: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen dat ze het belangrijk vinden. En B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
2: Precies.
3: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
2: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
3: We
2: hebben het er nou even over.
3: Wat dat betreft.
2: Komt goed.
3: Nou, fantastisch.
2: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
3: Wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
4: Dankjewel.
2: En dat
3: de opbrengst gigantisch is.
2: I hope so.
3: En dat je moeite hebt om te denken van
2: waar besteden we het nog meer aan? Ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars
1: vertellen
2: wat het heeft opgeleverd.
1: Helemaal goed.
3: Heel fijn.
2: Dankjewel.
3: Dank jullie wel.
1: Heel veel plezier.
2: Dank je.
3: Hartger, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Goedemorgen Zonneschijn. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Goedemorgen Zonneschijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
2: Ja. Hartstikke leuk.
0: Nou, is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijgen ze geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nana Mouskouri.
0: Dat is een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen?
1: Ja, het is ook voor de man hoor.
2: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
2: Ja. Dat we ook dat toch maar even bij zeggen.
0: Ja. Ja hoor.
1: Niet generatie.
2: Jij bent nu weer in de rijd.
0: Ja. Zit erin. Komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, ja. Horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring. De vier Heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen. Die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden. Kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat is ook zondag.
0: Dat is bij de Roverse Lijn.
1: Ja,
0: er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
2: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: En je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zit een smaakpapier
1: in. Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom. Ja.
1: Heel de avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja.
1: Ja, echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, tegen. Ik begreep het. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het een heel klassiek kermis was. Dat is in een bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor €25 een paspartout. En dan zitten ze de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar
0: in de tijd waren ze nog gulden, ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee, ja, maandag Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja,
1: en dan gaat heel wat. Ja, er is niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè? Het dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, ja, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Ik ken het van andere plekken ook niet. Nee, dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Ja, ik zal dus navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Ik hoor ook niet.
1: Nee, nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja, ja en nee. We proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest. Daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, was het vorige week?
2: Twee
1: keer geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Ja. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. Evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avonds, vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik er zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat ook mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondsvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies,
0: en dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Die heb je gewoon nodig.
2: Je hebt ze overal voor nodig, maar
1: absoluut.
2: Er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja.
1: Het trekt ook aan, hè?
2: Ja, maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk. Ja.
2: Ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja. Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed, hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen van het Goorlense. En gevraagd van, jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pieter Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja,
2: ja. We hebben absoluut. Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen die. Ja, er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja, ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek. Dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja, ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, Benari en de vraag. Het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is toch geen tv?
1: Nee, het is geen tv.
0: Nee, het is ook geen tv. Het is visual radio.
1: Ja.
2: Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ja. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je
1: is
0: zit, bent in gesprek en daarmee verdwijnt de
1: dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan, En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker een muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.
3: Wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. Te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga 2 of 3 keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer
0: gaan.
2: Ja,
0: precies. Ja.
1: De volgende maar week staat zo'n machine hier.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer. Lekker tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze dus blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Hoe gaat het daar naartoe?
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Het erover
0: hebben, maar Theo, je vertelde net dat we die brieven uitgedaan hebben. Hè? Die,
1: ja.
0: Die mailing hebben we al... Om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja, we hebben de komende week hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja, gelukkig.
1: Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docente. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: met nummer Voila.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn.
0: En die zijn trots.
3: Maar het was dat het tiende festival is al. Dus het tiende jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
3: Ja, dan viel je gewoon de file mee. Dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, mooie stad. Mooi, ja, mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard.
0: Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: 40 jaar onze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, zoals.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat klopt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar er zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren. En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenoot in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je...
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij...
1: Het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En dan feliciteren wij jou, Hartger en ik. Maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel. Dankjewel.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.
3: I'm a bone tightrope. One side's hate, one side's hope. Oh mama, it's a circus game. You and me.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

hem noem ik Bas. Die dotter van Motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knacht. Maar toen kreeg ik die

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die

toch leven met die lieve Charlotte. En moddige Bas. Met een dotter van motten. Wonen in mijn jas.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet, niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
3: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
3: Op een andere manier.
0: Oh.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
3: Ja.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, dat helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is
1: iets aan de gang.
0: Is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
2: doorgaan.
0: Doorgaan, maar ook iets van gospel.
1: Yes,
0: dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen.
2: Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietje score.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Ik heb er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar poch, god, we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness. De Style Council.

0: Head Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziekjes. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
1: Maar je kunt het horen. Huh? Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moeten springen. Jazz, alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: Is goed. Ja?
0: Hé, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boekstaar.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
1: Ja, met de cover.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Mm. Fania Allstars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus
0: ja,
2: natuurlijk.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeg je, met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
2: Galil.
0: Galil.
2: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Okay. Galil, zullen we het maar zeggen. Ja. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als ik de titel van die plaat lees, dan denk ik alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: een beetje
1: naam.
0: Gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud maar die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, Ezra. Dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Door nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En ja.
0: God dus, gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat, ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9 ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus zo af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: ja,
1: ja,
0: echt, ja. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke techniek.
2: Ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt een poppenmuziek.
1: Ja, en hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet. Maar er zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee. Ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. En ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
3: Greg.
1: Greg Elman. Ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Dat kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloeden heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding is ook wel gebeurd door vader Lief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja, dat
0: ook het nummer van laatste
2: bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk
1: eens aan. Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische...
0: Pacific.
1: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is een cover.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren.
1: Ook
0: maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft een zwaar leven gehad. Dus dat zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: bij een intro zei jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet
1: wel
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, ja. Welke, ja. Neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: ja,
0: dat gewoon knap. Echt
1: ja, leuk.
0: Ver, ver buiten ja. de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua Doe. Tijd, ja. Dat is vrij lang. Nummer. Dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder geen toelichting?
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Ik denk het wel. Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de
3: we'll
1: MTV?
3: Ik
2: durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar.
2: Van de farewell.
3: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker gitaarmuziek.
0: Ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album, is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: tough life.
0: Ik kan het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. Nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, bla bla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke van het programma. Dat we dat gewoon samen stellen en dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
2: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou je het best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
2: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in,
3: ja?

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter.
2: Hè?
0: Huh?
2: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden... en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres. Trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, daar komt het, als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Maar...

0: Hey,
1: oké.
0: Okay.
1: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzanger?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzanger. Okay.
1: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
1: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
1: Jeff Healy, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
2: Nee.
1: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker.
2: Ja.
1: Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
2: Zo.
0: Grote ziekte.
1: Ja.
2: Ja, dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken Jeff Healy. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
1: Staat je en met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
0: En een en al beleving.
1: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord,
0: nee.
1: Ja, hij stond blijkbaar in een lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemt de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
1: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
1: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles?
1: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
1: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
1: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
1: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
1: Zijnde...
0: Nergens.
2: Ja.
1: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja,
1: klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed. Maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest. Ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zo zei uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging. Een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Is ook de openingstrek van het album. Ja, ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire. En dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Wat begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n 3. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier.
2: Yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt, ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo, tenminste, zo vind ik het, hè, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja. Ja,
2: maar had, hè?
0: Had. Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In My Bonnie, ja. Over the, ja, ja, ja. Over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu? I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja. Yeah.
0: Yeah? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance Like, I Feel, yeah, Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere liquid
0: gold. I Want to Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: gaat lekker zo op zondag.
1: Nou, het gaat lekker zo, jongens. Want wij zitten niet in de studio, maar we zitten lekker in de tuin.
2: Heel. Ja.
1: Betere weer.
2: Lekker fris.
1: 31 graden. Het is 2 graden kouder dan vanmiddag.
2: Ja.
1: Dus het is goed te doen.
2: Het is gewoon afzien.
1: Lange boeken, trui en gelukkig een bodywarmer aan. Want anders had het niet, was het bijna niet te doen.
3: Muts op.
1: Ja, muts op. Wanten aan. Dus. Nee, het warmste weekend van juni is bijna achter de rug. We gaan eens kijken wat maandag gaat brengen.
3: Ja, weer warm weer.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Het zal eenzijdig verhalend worden, dat weer warm weer.
1: Nou, het zou mooi zijn als dat zou zijn.
3: Ah, blijft de hele week gewoon zo lekker tegen de 30 of boven de 30.
2: Dat vind ik eigenlijk gewoon lekker net eigenlijk te worden. 24 zo, ja.
1: Dan is het net goed.
2: Net lekker.
1: Nou ja, we gaan het meemaken.
3: Dat we weinig doen, veel drinken. Zo lukt het allemaal.
2: Hou je gedeinst.
1: Ja. Ja, ons Rick is er vanavond niet bij. Die zit vanavond in de coin.
2: Waarschijnlijk.
1: Dus die zal waarschijnlijk ook wel ook warm hebben. Achter de barbecue.
3: Ja, die zorgt dat hij naast het drinken ook voldoende zout binnenkrijgt. Dan staat de barbecue, hè?
1: Ja. Dus hij is al bezig. Hij zou misschien nog komen, maar we denken dat hij nu komt. Maar dat geeft niks. Hij heeft de radio aanstaan. Dus,
3: gaat hij echt nooit lukken.
2: Kan hij niet maken.
1: Denk dat niet.
3: I dare you, Rick.
1: I dare you. Nee, doe maar niet. Beter zo. Dus we gaan maar snel beginnen met het programma Sad Man's Tongue van Volbeat.
3: De nieuwste.
1: Ja, maak je geen zorgen, want het is niet de herrie waar we even stoppen.
3: Nee.
2: We beginnen ermee.
1: We beginnen met de herrie.

0: zullen zo eens even kijken of ik hem kan ontdekken.
1: Ja, het was een beetje een stevige opener. Maar ja, het is dan vandaag ook het weekend van Graspop in België.
2: Ja. Dat is ook zo.
1: Ja. En daar staan alle mannen in zwarte t-shirts te verbranden. Onder het genot van bijvoorbeeld Volbeat, maar alle groten der heavy metal aarde.
0: Ik heb iemand gehoord die was daar. Die was daar. Ik heb niet, ik kan gewoon niet opkomen wie.
2: Ja, ik weet ook niet wat ze hebben gezegd.
1: Er zijn er wel een hele hoop. Ik weet niet hoeveel mensen er gaan naar zo'n
0: Graspop.
1: Graspop, maar dat is best veel.
2: Best wat. Ik heb hier een beetje echo in het geluid zitten.
1: Ja, ik hoor ook ergens mezelf een klein beetje.
2: Ja. Ja. Nou, eens even kijken wat
1: er is meteen. Ik hoor mezelf graag.
2: Ja, ik zal ergens een loopje zitten. Allemaal nieuwigheid, hè? Wat dat betreft. Ja. Jongens, heerlijk.
1: Ja. Of misschien weerkaatst het geluid via deze heerlijke parasol waar we onder zitten, dat hij dan weer terugkeert. Ik weet niet.
0: Ja, zou zo kunnen, hè? Wie zal het zeggen?
1: Dan laten we de muziek maar weer spreken.
0: Ja, want ik heb
2: echt weer een leuk nummertje. Dit is van Nieve. Ken je die?
1: Nieve.
0: Dat is ook Belgisch, denk ik.
2: Ook Belgisch. Dit is van Studio Brussel.
1: Ja.
2: En dit is echt een waanzinnig gaaf gitarist. Dus hij speelt echt gitaar als... Is het nog eens een goede gitarist?
0: Goede gitarist?
2: Die.
0: Jan Akkerman.
2: Jan Akkerman.
1: Oh.
2: Ja, oké. Okay. Nou, laten we maar gaan luisteren.
0: Ander genre, denk ik.
2: Ander genre, maar dan hoor je het wel beter. Het is een beetje jazzy.
0: Oh, ja.
2: Ze maakt van alles. Het is een jazzgitarist, maar je zult wel horen dat het echt wel meevalt. Sorry, Koos.
1: Oh, leuk.

0: erbij. Hoppakee, dat was hem. Dankjewel, Nieves. Spreek je het uit Maif of Nief?
1: Lekker hoor.
0: Nief. Ik vind het een leuk ding. Hele playlist die ik daarvan heb is vol met dit soort gezelligheid.
2: Het is gewoon een lekkere warme muziek.
0: Ja, vind ik wel. Daar word je blij van, ja, uiteindelijk. Precies. Van deze, ja, dit soort muziek. Ja.
2: Oh, ik kan het wel even hebben.
0: Dus, ja toch? Ja. Het is allemaal zo zwaar allemaal al.
3: Nee, lekker. Houd lekker licht.
0: Daarom, net zo makkelijk. Deze is ook licht.
1: Eagles of Death Metal.
0: Ja.
1: Ja.
2: Klinkt licht.
1: Nou, dit is wel een licht nummertje van ze.
2: Of van hun.
1: Ja.

0: Frotte heet.
1: In L.A. is het frotte heet. Nou, waar wij op vakantie gaan volgende week is ook best wel warm.
2: Frotte heet.
1: Ook 39 graden.
2: Ah, heerlijk.
1: Dus het wordt weinig zitten.
0: Iets om naar te kijken.
1: Ja. Airco in de auto, rondjes rijden de hele dag.
2: Dat is makkelijk. Leuk.
0: Ja, ik heb me zo'n vakantie herinneren in Portugal.
1: Ja, dit is ook een beetje dezelfde regio. En dan, maar goed, maakt het allemaal niet uit.
0: We gaan naar het strand. We gaan weer terug.
1: Het is ook zo verrekkers warm.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk ook dat het zorg is. Nou, ik denk, het zal dan 11:30 of zo. Weet je.
1: Ja.
0: Of koffieding is een teentje. Nou,
1: ja. Ah ja, je stikt van de hitte, man. Oh. Niet normaal. Ja, echt verschrikkelijk. Nee, dat gaan we niet doen. Er is een zwembad bij, dus ik denk dat ik heel dag in het zwembad lig. Dus, vandaag ook al 9 keer onder de plantenspuit geweest. Ik had die slang uitgerold over de tegel bij ons. Het was gewoon kokend water heet.
2: Ja.
1: Niet normaal zo warm.
2: Dan moet je eerst even door laten spoelen.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja, weet ik dat.
0: Ja, dat warmt heel snel op.
1: Gaat echt snel.
0: Ja.
1: Niet normaal. Dus ik ga ook vanaf nu douchen buiten. Allemaal kapot. Sorry, je
2: kunt komen kijken natuurlijk.
1: Ja, uiteraard zou ik niet doen. Maar...
0: Ja. We kunnen een cameraatje bijhangen.
1: Kan ook wel. Leuk. Ja, dan wel goed verkopen dan. Hè? Ja. En ik deel dan in ieder geval in de minst.
2: Als mensen inloggen om vissen voor een vissluis te zien. Of uilen in een nestje die een jong krijgen.
1: Ja, dat is toch wel op mensen.
2: Gaan ze toch ook vast wel betalen om hartiger te zien douchen?
1: Ja, ook.
0: Neem we op en dan herhalen we hem gewoon een keer of wat.
2: Tuurlijk.
1: Ja, moet kunnen. Ja,
2: bij het log weten ze precies hoe je dat moet doen. Dingen opnemen en dan eindeloos herhalen.
1: Ja, jarenlang.
2: Hey.
1: Ja, douchen met hartgras.
2: Misschien kan hij dat ook op het log.
1: Douchen.
2: En dan gewoon als vuller altijd hartgras die staat te douchen in de tuin.
1: Ja, dat is wel makkelijk.
0: Ja, koken met Arnhem.
2: En dan, iedere keer een ander muziekje eronder.
1: Ja, ik vind het goed idee.
0: Een schermvulling.
1: Ja. Maar het is in ieder geval interessanter dan wat er nou op staat.
2: Ja, nou, nee, tricky. Met Evolution Revolution Love. Het heeft een leuke sfeer.
1: Oh.
2: Het is een sfeervol nummer.
1: Oh.
0: Een sfeervol nummer?
2: Ja, soms kun je wel eens een nummertje maken waarin een bepaalde sfeer hangt. En dat is bij deze.
0: Sfeer.
1: Nou, dan gaan we luisteren. Evolutions.
2: Tricky. Evolution Revolution Love.
1: Het
2: is nou al sfeer, hè?
1: Nou.
2: Rijder zonder storm. Oh nee.
0: Oh nee. Zo, Pieter. Oh nou.
2: Dit is een echt sfeertrekker.
1: Ben benieuwd.

0: Nou, tricky hoor.
1: Echt wel een tricky nummer.
0: Tricky nummer.
1: Inderdaad, ja. Het is een beetje onheilspellend, Jacques, voor een zomeravond.
2: Maar mooi, hè?
0: Ja. Ja. Even voor mijn beleving, is nou tricky de band of is tricky het nummer?
2: Nee, het staat altijd, band staat vooraan.
0: Oh ja, ja, bij mij is het
1: universeel de regel.
2: Ja.
0: Oh, precies.
1: Heb je ons dan, hè?
0: Oh,
1: dat is niet overal.
0: Nee. Ja, bij mij is het, ik twijfel wel eens. In dit geval denk ik ook van, nou.
1: Wat zou het nou zijn?
0: Ja, precies.
1: Ja.
2: Nou, dit is ook al onheilspellend.
1: Ja, deze heb ik erbij, want dat is net zo makkelijk. Dat is net zo onheilspellend als de rest.
2: Ja, toch?
0: Het is een onheilspellende
2: uitzending. Maar dat komt ook
0: uitzending.
2: Wel een beetje omdat we nu overgaan. Ja, Rick is er niet, dus ik moet het alweer doen.
1: Ja, ik vind het wel.
2: Naar een vast item.
1: Ja, dan heb ik alleen de jingle heb ik niet meegenomen hier naartoe.
0: Ah, jammer.
2: Maar dan doen we het zonder,
0: zonder jingle.
1: Gaat lekker zo, thema van de week.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, die. Zo, zo.
2: Ja, en wat is het thema, Koos?
1: Gaat lekker zo, thema is van de week.
0: Duivels.
2: Nou, dat past deze...
0: Het is niet de rode duivels. Gewoon de duivel had gekund.
1: Dat kunnen de duivels vanavond spelen.
0: Oh! Ook.
1: Dat was hem natuurlijk. Ik snap hem helemaal.
0: Ik wist het toen nog niet, maar...
1: Nee.
2: Maar er zijn inderdaad wel veel nummers waarbij je kunt refereren aan de duivel.
1: Nou.
0: Heel veel duivels.
2: The Devil Made Me Do It en zo.
1: Ja. Ja. Deze ken ik niet, de CJ & Co.
0: Ja, die ken je wel.
1: Ja, dat is een
0: Jose Audi.
2: Oh, okay. Die.
0: Ah, is een oude klootplaat.
2: Oh, CJ & Company.
0: Uit mijn koffer, nee, hoe heet het?
1: De platenkoffer.
2: De platenkoffer, Koos, ja, die?
1: Ah, ik heb als een ding van Ad, van deze plaat komt uit onderuit de platenkoffer van Ad. Dus onderuit de platenkoffer van Koos.
0: Ja, je had van die veilingkistjes, hè? Die grijze veiling.
1: Ja, waar die...
0: Singeltjes.
1: Het is wel helemaal terug, hè?
0: Ja.
1: Wij draaien op zondag, één keer in de maand, draaien wij de Guldenakker. We hebben zo'n 300 LP's gekregen.
0: Zo.
1: Dus dan ga ik daar met een plaatsspelletje zitten. Bij de bejaarden. En dan is het gewoon zoekjes. En dan zie je die mensen ook gewoon in die bak graaien. Dat is echt fantastisch om te zien.
0: Oh, ja.
1: Echt superleuk. Bring memories. En vooral die verhalen. Als de muziek speelt, dan is het van, nou, dat is dit en dat. En dan weet je nog zus en zo. Het is echt hartstikke leuk om te doen.
2: Weet je nog wel, oudje?
1: Ja.
0: Maar we gaan nu over naar CJ & Company.
2: Ja, die heeft Devil's Gun, heet het dan. Nou, die past toch wel overduidelijk in het
0: lekker op tempo. Is een lekker beginnetje.
2: Nou, vlammen.
1: We gaan maar beginnen, hè. Ja.
3: Het lekker zo.
1: Oh, ja, die ken ik wel, ja. Ja, die ken ik wel.

0: Het is wel een disco-kraker, coach.
1: Ja, nou, ongelooflijk. Een hartstikke devilig.
0: Ik kan dat wel zeggen, ja.
2: In het kader van deze hoor je ook niet zo vaak.
1: Nee. Zelden, maar jongen, deze week hoor je hem. Wat hoorde je
2: ergens op Radio 2?
1: Wat hadden wij nou gedraaid twee weken terug?
3: Geen idee.
4: Ja, van alles.
1: Ja, van alles. Ja, ik kom er nog op. Hé, dat hoor je nooit.
0: En nu wel.
1: Onwaarverklappen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar het log heeft gewoon een goede invloed, hè? Als de oudste omroep van Nederland.
1: Ja, precies.
0: Lokale,
1: luisteren ze allemaal naar.
0: Nee, dat dacht ik. Iedereen wil dat.
1: Ze naderhand gewoon onze playlist.
0: Ja, zo simpel is het. En we delen hem niet eens.
2: Nou, voor de mensen die thuis meeschrijven. We zijn aanbeland bij het thema.
0: Ja.
2: En dat was het eerste nummer van het thema.
0: Ja, dat was het eerste nummer.
1: Een duivelig nummer.
2: Ja, het thema is duivels.
0: Ja.
2: En daar kan een klassiekertje eigenlijk ook weer niet in ontbreken natuurlijk.
1: Deze draaien we ook nooit, hè?
2: Dit draaien we nooit,
1: nee. Nee. Zelden.
0: Maar dat was heel lang geleden.
2: Voor nu gaan we hem dan toch maar eens doen. Elvis Presley met Devil in the Skies.

0: toen hadden ze allemaal korte nummertjes.
1: Was er anders niet op, hè? Dan was het gewoon heel simpel.
0: Had hij toch een stem, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Dan moet ik even kijken of wij die Saar Scripto plaatje wel bij hebben. Want het is echt... die ben ik gewoon vergeten. Nee, die is hier. Dat is een error. Oh, nee. Ik heb hem toch wel. Ik
2: heb
1: hem toch wel.
2: Tuurlijk heb je hem.
1: Even kijken. Moet dan deze? Nee, dat is de
2: instart van Saar Scripto.
0: Zie je wel.
2: Hoi.
3: Sjaak's crypto plaatje.
0: Nou, gaan we maar eens kijken.
1: Sjaak, zal ik hem even opzetten? Moet ik even een seconde.
0: Ja, ik wacht. Jij gaat hem ook op beeld gooien.
2: Probeer.
1: Ja, hij staat op beeld.
0: Hij staat op beeld.
1: Daar zien we natuurlijk niet, want we zitten in de tuin. Maar we kunnen met allerlei remote desktops kunnen we heel veel. Dus,
0: Laat ik eerst eens beginnen met bedanken voor de mensen die hem goed hadden. Jasper de Roo en Kees van Rooyen. Die hadden hem als eerste ingediend.
2: Ben je er dan?
0: Ja, daarna sluiten andere mensen aan natuurlijk.
1: Jij is op vakantie.
0: Ja, dat denk ik. Ja. Maar wat zagen we? We zagen een nachttafereeltje.
1: Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat kan. Nou, die weten al altijd. We zagen een maan. We zagen ook een soort, wat is het, hè? Een groen gevaarte met uitstulpsels.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is toch wel het corona-symbool. En dan ben je er wel, hè. Want daarnaast staat een melodielijn, een ritme. Hè?
2: Ja.
0: Dus dan is het corona met The Rhythm of the Night. En dat is ook wel een klassiekertje. Oftewel, zoals Jasper de Roo zei, lekker nummertje.
1: Ja, dat is wel heel ouderwets inderdaad, ja.
0: Ja.
1: We kunnen wel draaien. Zullen we het doen dan?
0: Ja, draai maar even.
1: Corona.
0: Voorzichtig. Tot we een beu zijn.
1: Nou, het is niet zo lang. 4 minuten 19. Dat valt reuze mee.
0: Oh, dat kunnen we hebben.

0: kan je een beetje voorstellen hoe dat er 12 inschuift, hè? Dat is gewoon een herhaling van dit.
1: Ja. Ja,
0: achter elkaar door. Eigenlijk is het een herhaling van dit achter elkaar door.
2: Gewoon, ja, het is wel een hele moeilijke tekst.
0: Echt, hè? Ja. Hoe vaak is het voorgekomen, coach? Je had het meestal bij elkaar turven.
2: Ik denk een keer of 300.
0: Ja, zoiets.
2: Minstens.
0: Minstens, inderdaad, ja. En, maar goed, het volgende item is van ultiem belang.
1: Oh ja.
0: Want ook dit is weer zo'n memory lane.
1: Ja.
0: Volk.
1: Oh ja.
0: Hé?
1: Ja.
0: Madonna.
2: Hier heb je hele leuke uitvoeringen van. Hè?
0: Ja, vind ik wel. Dit is de meest standaard 12-inch uitvoering, ja? Van... ja, dit komt echt van de 12-inch op LP.
2: Uit de studio.
0: Uit de studio, inderdaad. Ja, die is gewoon geproduceerd.
3: Echte vinyl.
0: Echte vinyl, inderdaad, ja.
2: Ja, ik vind zelf de live-uitvoeringen... Nou, er zijn er ook diverse.
0: Van Madonna.
2: Er is ook een leuke live-uitvoering van.
0: Oh ja?
2: Ja, echt wel.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die ken ik dan weer niet. Ik ken wel deze. Dit is de
2: leuke.
0: En ik zie mezelf dan weer terugstaan in de booth van de disco in Alstaan, waar ik op school zat.
3: En deed je dan ook die folkbewegingen en zo?
0: Nou, dat deden mensen op de dansvloer. Ik was DJ.
3: Ja, jij was DJ, maar je deed niet.
0: Ik deed die folkbeweging niet. Nee. Ik deed andere bewegingen daar.
3: Plaatje erop zetten, een drankje drinken.
0: Ja, precies, wat
3: en knipogen aan de mensen.
4: Ladies with an attitude.
1: Oh ja.
4: Fellas that were in the mood.
0: Oeh. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Oh.

0: Ja, het blijft maar doorgaan, hè, wat dat betreft. De Madonna, 12 inch van Vogue. Dat was wel een van haar betere platen, van de kerk gezegd. En die hoor je te weinig op de radio. Zeker die 12 inch hoor je niet. En bij ons wel.
1: Ah, was ook geen verkeerde 12 inch versie.
2: Oh, sowieso hebben we weinig voor Madonna tegenwoordig.
0: Ja, ergens wel jammer.
1: Toch? Staat in de hitparade met Sabine Carpenter.
2: Ja,
1: ja, samen.
2: Precies, ja.
1: Ja, maar ja, hey, staat er wel in, hè?
2: Precies. Dus ingekocht, denk ik.
1: Ja, nee.
2: Een geweldige plaats.
1: Niet zo negatief, Koos. Nee. Come on. Ja, ze okay. Staat gewoon in de hitparade.
0: In het.
1: Ja, maar ze ging toch... Waar ging ze nou doen? Ze ging ergens... Ging ze niet in de finale, ging ze die halftime show op het WK voetbal.
0: Echt waar?
1: Daar staat Madonna geprogrammeerd, hè?
0: Oh ja, hebben we daar weer een halftime show?
1: Ja.
0: Ik vind die drinkpauzes ook zo mooi. Die,
1: ja,
0: overdekt 20 graden airco, ja, toch drinkpauze.
1: Ja, maar dat is wel extra reclameblokjes.
2: Ik wou zeggen, want ik zat in tv. Ik zette net toevallig.
1: Ja.
2: Dat is ook een raar manier van hun rust.
0: Ja, ja. Toch?
1: Nee, hydration break.
2: Meestal roepen ze eerst van, ja, we zijn alweer 3 seconden weer terug.
0: Ja.
1: Nee, maar Madonna die staat geprogrammeerd voor
0: in hydration break.
1: De halftime show op de finale van het WK voetbal.
0: Wel leuk.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Nou.
0: Ouderwets.
2: Dat zeg ik. Nippelgate, denk ik, wordt het.
0: Oh ja, dit was toch met
1: Hebben jullie de geweldige opmerking gehoord van koning Willem-Alexander?
0: Nee, met Infantino.
1: Ja. Die zat dus bij het Nederlands elftal naast Infantino. Dus hij werd daar natuurlijk nog even over bevraagd.
2: Ja, we doorjanken natuurlijk.
1: Dus wat zegt onze prins Willem-Alexander? Die zegt van, bla bla bla. En als je wordt uitgenodigd, dan ga je. En hij is de voorzitter van de FIFA.
0: Ja, toch? Ja.
1: Dus toen zei hij wel... Ik heb hem nog wel een paar tips gegeven voor het Mensen voor Vredesprijs.
2: Ja.
1: Met een knipoog. En dan denk ik, yes.
0: Ja, dat doet hij wel goed, hè?
1: Dat doet hij wel slim.
0: Ja, doet hij dat doet hij goed. Leuk is dat, ja. Onze ding is, onze Willem.
2: Willem Lex.
0: Ik zat natuurlijk van de week om op Brabant te luisteren, want dat moet als je daar werkt.
2: Ach jee.
1: Ben je al begonnen dan?
0: Ja, ik ben nog niet begonnen.
1: Ja,
0: 1 augustus, maar ik ben aan het oefenen.
2: Ja, je kan nog terug.
0: Ik kan niet meer terug. Ik zou niet meer terug willen. Nee, dat is niet helemaal waar. Als ik terug zou moeten, zou ik dat meteen gaan doen. Want het is natuurlijk hartstikke leuk, allebei.
2: Ja.
0: Maar dat was de 2000s was daar. De Zero's.
1: Ja.
0: En deze werd daar niet in afgespeeld. Maar ik denk, die hoort er wel bij. Die is nou ook zo leuk, die extended mix van Broski Beat.
1: Ja.
0: Small Time By met The Knox en Perfume Genius.
1: Ja, en toen die... ik ga verder.
0: En die waren ze daar aan het afspelen.
1: Dus. Ja, ik weet nog van Broski Beat. Die had ik toen ook ontdekt via de radio. Dus meteen op zo'n blaadje van oor of zo opgezocht.
2: Ja. Weet je, die gozer ook weer?
1: En daar stond... Ja, maar daar stond
0: veel, toch?
1: Maar daar stond toen in... Dat er was een recensie van het nummer Bronski Beat met Small Town Boy. Dat ook de zangeres zo'n prachtige facetstem had.
0: Kijk. Ja, dat was
1: dus die had zich echt goed verdiept in de Bronski Beat.
0: Ja. Nou, laten we nou even gaan luisteren hoe het wel hoort met de zangeres van Bronski Beat. Fantastisch, hè? De extended version van Small Town Boy.

0: Ja, die wordt het saai, hè, dit laatste stukje. Maar dat is ook als bedje of als mix kut, werkt dat prima.
1: Ja, dan komt de DJ, komt mooi volgende stukje.
0: Volgende plaat.
1: Dat is wel mooi afmelden dan. Hè. En ook ruimte om dan die beats per minuut gelijk te schakelen. Zeker. En meteen door met volgende.
2: Snelheid aanpassen.
1: Zo ging dat dan, hè.
2: Overloopt.
0: Zo werkt dat. Ja.
2: Ja, zie je, het past bij.
1: Nou, dit is gewoon een klassiekertje.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja.
1: Wie kent hem niet, hè?
0: Rick James.
1: Superfreak.

0: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
2: Ja, tweede uur. We zijn alweer druk bezig met de nieuwe, het nieuwe uurtje.
3: Ja, nou, mijn pc is toch precies 2100 uur.
4: Dus bij mij ook.
3: Echt knap.
2: Ja, zo doen we dat. Rick kan het, maar ik kan het ook, hoor.
3: Helemaal uitgekiend, hè. Weet
2: je dat? Helemaal uitgekiend. Ja. Ongelooflijk. Ja,
3: we, hebben geen, we hebben geen nieuws, behalve dan één nieuwtje. En dat is dat Rick heeft een familiebarbecue, dus die is er niet.
2: Nee, dus is er geen nieuws. Dus, ja, dus helaas vind ik
3: en dat was dan meteen tevens het nieuws.
4: Het lekker, hoor.
3: Ja, nou ja. Daarom kunnen we ook zoveel muziek draaien, want Rick zit er niet de hele tijd doorheen te kletsen. Nou,
2: nee, dat is niet waar. Al die mensen luisteren allemaal op de barbecue, dat is niet aardig, jongens.
3: Oh, sorry, Rick.
2: Nee. Rick vult het, het programma.
3: Wij zijn altijd blij met de input. Zeker. Bovendien vormen wij de muzikale omlijsting van de barbecue.
2: Ja.
3: Bij de familie Gruithuizen momenteel, hè?
2: Dus niet te veel ouwe hoeren.
3: Ja, dus, en draai dat satéetje nog even om, want die is al aan één kant echt goed.
4: Zwart.
2: Oh, daar gaat er eentje. Nee, niet terugpakken. Nee.
3: Nou wel, stiekem erop leggen. Een beetje afklappen.
2: Oh.
3: Een hip nummertje.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
3: Rospa en Clooney met Free Your Mind.
2: Ja, komt die vandaan?

0: Sorry,
1: Koos had een Vaderdag cadeau gekregen. Nou, daar kun je
2: een nieuwe hengel.
1: Nou, een golfballetje mee uit de vijver.
3: Ongelooflijk is dat.
1: En ik snap niet waarom Koos dat nou heeft gekregen. Want die slaat nooit een bal in het water.
3: Nee.
1: Nee. Ja, echt een overbodig cadeau eigenlijk.
3: Ja,
1: hè,
3: eigenlijk, wel. Ja. Eigenlijk wel.
1: Maar wel leuk. Ja.
3: Zeker leuk.
1: Hey, telescopisch. En ik zei al, helemaal analoog.
0: Voor de heb, hè.
1: Je moet hem gewoon handmatig uitschuiven.
3: Uit verrotten. Maar dat gaatje is net groter dan voor die bal. Ja, de bal is natuurlijk standaard maat op de golfbaan. Ja,
0: dit spul, dat is speciaal spul.
3: Ja.
0: Dus je moet hem alleen maar zo ophouden. Hop,
3: zuigt hem zo erin.
0: Ja, dan zit hij gewoon vast.
3: Ja, ik denk, wou we daar hier beeld bij hadden. Dat is echt fantastisch.
0: Ja. Leuk, hè?
3: Ja. Dat is nog wel een spulletje inderdaad, ja.
1: Hartstikke leuk.
3: Nou, je bent verwend, Koos.
0: Waarschijnlijk helemaal niet nodig.
3: Maar nee.
1: Het publiek is ook gearriveerd, dus we hebben toeschouwers.
3: Oh, gezellig.
0: Kopje thee.
3: Hey, ja, we gaan eerst eventjes...
1: een nummertje aanzetten, denk ik. Want eerst dan, even, Koos, eventjes... want er komt een vast item.
3: Een vast item, ja.
0: Een vast item. Ben je dat nou? Oh, dat is hem.
3: Nou, Koos.
1: Ja. Koos, wat is de samenhang?
0: Ik moet even kijken. Nee, ik zie zo geen samenhang, eerlijk gezegd.
3: Nee.
1: Oké,
3: nou, dan doen we gewoon starten.
0: Ik doe het maar.
3: Dat is makkelijk.
0: Ja.
3: Nothing can come between us. From the is het Sade?
0: Of Sade?
3: Ja, dat was een discussie vroeger altijd. Nou,
1: is de samenhang misschien dat het vroeger heel populaire artiesten waren?
3: Nee, dat kan niet, want direct is dit nummer kan nooit populair zijn geweest.

0: Huismoedertje.
1: Ja, nou dat mag, hè.
2: Ja, nee, maar ze heeft recent een nummer gemaakt. Ze heeft ook de hipparade nog net aangetikt, geloof ik. Over haar zoon, die dan LHTBQ is.
1: En, ja, dat is modern, hè.
2: En toen heeft ze daar een nummer over gemaakt. Vanwege alle shit die zij en haar zoon over zich heen kregen.
1: Nou, daar moeten we de volgende week even wat meer aandacht aan besteden. Dan gaan we
2: maar deze Sade, die hoor je ook niet vaak.
1: Nee.
0: Sade.
2: Dus, nee, met een D, hè.
0: Oh, Sade.
2: Sade. Je hebt hem er zelf ingezet, coach.
0: Ja, dat wist ik veel.
2: Ja. Je had gewoon trek.
1: Dat is mooi.
2: Sade.
0: Ja. Zo is het.
1: Dit is een nieuwe, denk ik. Vertigo.
0: Hele oude.
2: Maar dat was toen een van de laatste fatsoenlijke nummers van YouTube.
0: Na deze is het...
2: Na deze ging het echt bergaf.
1: Oh, ik vind dit al zo erg. Ja, hoe erg
0: Ze gaan volgend jaar naartoe.
1: Oh, lekker doen. Niet in Nederland komen.

0: Tussen waar staan?
1: No, Dick!
2: Tussen, we hadden het over, over de Cure. Die optrad bij Pinkpop. Live te volgen overal. Maar daar willen we niet tussen gaan staan, Koos.
0: Nee, ik denk, die tijd heb ik gehad.
2: Ja, nou dat kan.
0: Stofzooi en veel te warm.
2: Oh. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Maar ze hadden wel een gratis waterpunt, hè?
2: Ja, maar het was ook wel nodig volgens mij.
0: Ja,
2: het
0: was, het is altijd... normaal is 1, nu is het wel 2. Ik hoor ook een flesje voor 3 muntjes.
2: Oh, serieus,
3: ja,
2: hè?
3: Lekker.
2: Ja, heel, hè? Ja, dat moet geld kosten. Ja. En geld opleveren. Maar het is ook hartstikke duur, al die artiesten. En ik denk ook de mensen die ook een beetje het festival organiseren. Je moet ook rekening houden met allerlei vergunningen en dat soort dingen. Hè? Wat gaan kosten daarbij komen?
0: Die zijn er al een jaar mee bezig. Hè?
2: Ja, precies.
0: Die zijn waarschijnlijk al een tijd bezig met het rieltje van volgend jaar.
2: Hier in de volgend jaar. Ons publiek is verdubbeld.
0: Oh. Ja. Ja. Kijk, er worden steeds meer.
2: Ja, niet te
0: hopen. Oh, die hond wordt gek.
3: Ja. Laten we hopen.
2: Oh, wandelen. Wij gaan wandelen. Dus,
0: eindelijk komt er iemand wandelen.
2: Dus ik heb hem even opgezocht. Dus,
4: dat lekker zo, thema van
3: kijk,
4: de week.
3: Nou, hij hebt hem gewoon. Ja.
2: Hey. Thema van de week deze week.
3: Ja.
0: Wat was het thema ook weer? Oh ja, duivels.

0: bij dit thema een extra bonusnummer in het thema.
1: Ja, ik denk van, ik doe er eentje bij.
0: Ja, nou ja, we hadden ook ruimte. Hè, dus ja, gratis.
2: Zeker ruimte. Zeker hadden we eigenlijk.
0: Dus we beginnen met trappen af voor dit thema in het tweede blok met Lady Gaga, Shape of Woman. En wat heeft dat met The Devil te doen?
1: Nou, dat is de volgens mij de hoe noem je dat?
2: Ja, ik sta even stil, anders lullen door de muziek heen.
1: Ah, dat is ook zonde.
0: Oh, dat doen we nooit, nee. Nee.
1: Dat is de titelsong van The Lady Wears Prada.
0: The Devil Wears Prada.
1: Als ik het goed begrepen heb. Ja. Ik weet niet 100% zeker, maar ik dacht van wel.
0: Nee, als jij dat denkt, dan gaan we daar gewoon vanuit.
1: Maar dus je zou toch denken, dan zal er iets van die titel in het nummer zitten.
2: Nee. Het is wel, als je ziet overal Devil Wears Prada, Team Thong, het is nummer 2, hè?
1: Nummer 2.
2: Er is de sequel.
1: De sequel, ja, precies. Dus.
2: Gooi hem er maar in dan.
1: Ik zou het doen.
0: Start hem nog maar een keer.
2: Oké.
3: Dat lekker zo, thema van de week.
0: Ja. En wat is het thema?
2: Duivels.
1: Duivels, jeetje. Godverdorie.
3: Laat lekker zo, weg gaan naar hoor. Elke week een nieuw thema hoor. Zet die stem aan, voel de vaart.
2: Het is wel goed zadel, hè. Devil Wears Prada, Shape of a Woman by Lady Gaga.

0: Het is jammer van die discobeat die eronder zit, want het is op zich al een aardig nummer.
1: Maar, ja.
0: Het is zomerse muziekje, want we hebben het haast. Anders halen we het niet.
1: Oh,
0: het zijn
1: drie
0: nummers dit thema.
1: Gewoon jakkeren.
0: Ja, dus het gaat gewoon
2: Nou, iemand heeft ook drie nummers ingezet bij het thema. Ja, dan krijg je haast, hè.
1: Durig verzicht.
0: Ja, echt, maar dan weten we dat.
1: Zo, de bodem.
0: Dus we gaan het live doen. En met, dan heb ik de verkeerde ingedrukt volgens mij.
1: Verkeerde knopje.
0: Ja, dat verkeerd. Maar daar doet het ook echt wel. Ja, deze gaan we doen. Het is Devil Don't Care van Direct. En de live uitvoering natuurlijk.
2: Oh.
0: Dat was het verzoek.
2: Live.
0: Dus doen we dat. Zoveel mogelijk live.
2: Tuurlijk.

0: het viel Amber, kan het toch wel zijn aan ChatGPT vragen?
1: Ja.
0: Doe maar eens een MIDI-interface.
1: Ja, we zitten even naar de Akai APC Mini te kijken. Die het, dat is dan voor Koos en Jacques voor de jingles, dat ze zelf dat kunnen drukken.
2: Kunnen wij zelf ook jingles indrukken?
1: Zeker, volgens mij kan je zelfs als je hier een Raspberry Pi of zo aan hangt, kan je daar gewoon al...
0: Ja, dat kan wel alles, ja.
1: Ja, dus, ja. Maar je moet even...
0: Daar heb ik er nog wel een paar van, dus...
1: Ja, volgens mij is iedereen een paar Raspberry Pi's thuis liggen.
0: Ja, ik heb wel een paar over. Ik heb wel ouderwetse dan.
1: Ja, dat maakt niet uit. Geen mini is niet zo...
0: 2, 3, 4, 5 heb ik ook eentje wel.
1: Ook nog.
0: Ik begrijp dat er zo weer een nieuwe opkomt, hè?
1: Ja, er komt een hele... Er is een geïndustrieerde versie tegenwoordig
0: ook, hè? Oh ja, want laatst had ik ook... ESP 32 komt ook weer een... te wild ding.
1: Oh, met... Ja, maar ik vind het altijd lastig welke bord je dan moet selecteren.
0: De boeltjes daarvan zijn heel lastig.
1: Ja. Ja.
0: Dat is met de Raspberry Pi, is dat beter voor elkaar.
1: Veel beter. Dat is gewoon Linux.
0: Is gewoon Linux en je kan gewoon met de Visual Studio... Kun je gewoon hierop kun je dat ding helemaal doen.
1: Ja, ja, dat is zo. Met ESP heb je altijd een Arduino IDE nodig of zo. Dat is net al het verkeerde bord of verkeerde geheugen. Ja, ja, dat is ellende.
0: Dan kun je gewoon direct knoeien.
1: Ja, nou, tot zover de cursus ESP USB.
2: Ja, het is toch fijne memorie voor Griet Titulaar.
1: Ja, zeker.
0: Ja, als ik er morgen aan denk, zou ik even een strikvraag tussendoor doen.
1: Ja, ja. Heb je nog tokens dan...
0: Ik was toch van plan om lid te worden van het clubje, denk ik.
1: En welke club ga je dan doen?
0: Ik denk, is toch... ik was nu bezig met... ik denk wel een appje maken.
1: De app van Koos.
0: De app. Oh. Precies, gewoon voor de lol. Ik heb wel eens meer een appje gemaakt.
1: Ja.
0: 100 jaar, maar ik kan de source code niet meer vinden.
1: Voor die lift was dat toch?
0: Ja, voor de lift.
1: Precies. Ja, precies.
0: Dus en dan was ik al vanmiddag op zoek naar alle oude rammel. Ik heb wel hier en daar een harde schijf.
1: Ja.
0: Welke schijf staat er dan weer op?
1: Ja, dat klopt. Dat is de vraag.
0: Ik denk, die shit, die doet dat zo even.
1: Ja.
0: Nou, die maakt er een zootje shit van.
1: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, maar cloud, de laatste cloud versie krijg je niet meer te pakken. Hè. Dat is alleen in Amerika nog.
0: Oh ja, precies.
1: Dus dat is
0: het. Want het was gewoon een... Dan kun je gewoon goed zien dat hij het gewoon overal nergens gekopieerd.
1: Ja, dat is. Allemaal rommel.
0: Precies, allemaal rommelen. Ja. En een zootje. Op een gegeven moment komt dezelfde voorstel. Ja, je kunt beter beginnen met een inlog. Alleen een inlogschermpje.
1: Ja.
0: En dan, want anders...
1: Dan snap je het niet meer.
0: Nee, je ziet meteen het spoor kwijt.
1: Ja, en zo min mogelijk buitenlandse clusters gebruiken. Want dat zijn 150.000 files. Ja. Ook allemaal weer ingeladen worden in de chat. En dan houdt het niet op.
0: Ja. Hij doet het niet. Is dat ding aan het synchroniseren?
1: Ik heb wel eens een vraag van, snap je het zelf nog? Ja. Nou, moet je dan eens zeggen waar het antwoord is. Er komt weinig uit,
0: ga ik dat vertellen. Ja, dat heb ik al eens verteld, hè, wat hij maar kan.
1: Ja.
0: Wat jij wil. Nee, dat zei hij ook weer. Dat kan niet.
2: Dat zei
0: hij. Wat jij wil is onmogelijk.
2: Ja,
1: ja, mooi hè. Nou, ik heb
2: dat
1: keer
2: zullen
1: gemaakt.
2: We nog wel eens zien.
0: Dus. Ja, want het is toch gelukt.
1: Oké, okay, nou, als je dit wil weten hoe het verder afloopt... schrijf een briefkaart naar Postbus 51-1015 AC in Hilversum.
0: Ik zal het eens bij jou zien. Deze vind ik ook wel leuk.
1: Ja, hè?
2: Is ook leuk.
0: Willy de Vil.
2: Yes.
0: Hey Joe.

0: telefoon begint al te zweten.
1: Ben je dat nou?
2: Heb je het zo warm dan?
0: Nee, maar...
2: Dan komt het wel, komt het gewoon zelf zweet.
0: Ja, omdat ik heel goed mijn oren gebruik, dus ja, dat produceert warmte.
2: Ja.
0: Ik luister intensief, hè?
2: Nee, zeker, snap hem. Heel goed. Dan zou ik het rustig aan doen dan, want het is tijd voor de plasplaat.
1: Oh ja. Yeah.
0: Ja, maar dit is wel ouderwetse, heerlijke Italo-disco.
2: Echt waar?
0: Oh. Ja.
2: Okay.
0: Dit was een hit in de jaren 80 natuurlijk.
2: Nou.
0: En echt een voorbeeld van Italo-disco. De versie op Spotify die duurt maar liefst 8 minuten 16.
2: Zo.
0: Hartig heeft een versie gevonden die gelukkig iets korter is. 6 minuten en een beetje. Maar lang genoeg om even te plassen en snel weer terug te zijn. Zodat je nog even kunt dansen.
2: Dus ja, ik moet nou echt wel, jongens.
0: Het is wel een beetje dansen rondom het tasje in het midden.
2: Ah, ja.
0: Met steeds dezelfde repeterende danspasjes.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Van links naar rechts, rechts naar links.
0: Ja, schoudervulling, getoupeerd haar.
2: Oh, mooi.
0: Je kent het wel. Een feest ter herkenning nu al bij Koos. Ja.

0: En zo kan het ook gewoon uren doorgaan. Hè?
1: Gino Socchio.
2: Ah, precies. Gewoon een oude Italo-disco.
3: Ik moet bijna 8 minuten niet gedaan hebben.
0: Eén lang bedje. Ja, ja, daarom. Ja, 6 minuten zoveel is genoeg, hè?
3: Ja, ik snap hem.
2: Nou, de volgende, ik kan ook zo, die kan het ook lang. Bob.
3: Ja, die is ook wel heel erg leuk, vind ik.
0: Ja, maar het is, we kregen actueel en vanwege de hitte en de 30 graden dacht ik, we doen even twee reggae nummertjes.
2: Ik kan me herinneren dat ik wel eens een keer op een verjaardag geweest ben. Ergens in het, ik denk in het oosten en zuidoosten van Nederland. Daar hadden we vriendinnen daar ook. En daar was flink gerookt.
3: Ja.
2: En wij moesten dus naar zo'n reggae feest.
3: Ja, mooi man.
2: Dan komen wij als nuchtere Noord-Hollanders. Wij waren van het innemen.
3: Ja. niks roken, gewoon zuipen.
2: Nee, precies. Ja. Er werd dus niks gedronken.
3: Nee.
0: Alleen maar.
2: Dus je kon je naam uithakken in de lucht.
0: Ja.
2: Jezus, vinger. En die draaiden ze ook Bob.
3: Ja.
2: En zijn maten.
3: Ja, ik vind het wel lekkere muziek. Zeker.
2: Ja, prima.
0: En daarvan zijn eigenlijk alle live platen van Bob zijn goed, hè?
2: Ja.

0: Je wordt er toch een beetje mellow van, hè? Zo,
1: lekker, hè?
0: Muziek.
1: Dat hoort bij dit weer.
0: Voor dit weer afslit, ja. Het is sowieso lastig om een beetje...
2: Niet te druk maken.
0: Nee. Wij moeten als Nederland ook minder gehaast zijn. Gewoon, weet je? Wat was het? Mensen op Curaçao zeggen... Jullie hebben de tijd. Nee, jullie hebben een horloge. Wij hebben de tijd.
1: Ja.
0: Dat was het toch?
1: Ja, ik wil daar wel trendsetter in zijn.
0: In dat the way of thinking.
1: In rustig aan doen.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja, waarom?
0: Toch? Gewoon zo je druk maken. Ja. Een kwartier gelaten maakt het uit. Ja, als er 15 mensen te wachten, is het lastig.
1: Zeg, deze zanger, is dit nou familie van Raymond van Barneveld?
0: Je bedoelt het volgende item.
1: Ja, ik spring gewoon even door.
0: Ja, laat ik dan eventjes nog eerst even zorgen dat we de kaart draaien. Dan weten we in ieder geval waar het om gaat. Dus het is tijd voor Team Fortino. Nee, dit is niet de broer van of familie van. Hij komt gewoon uit Barneveld. Ik moet wel eerst zeggen, er stond toch een heel ander nummer bij. Eerst toch wat we hadden.
1: Nee? Je zal wel Rick erin hebben gezet, denk ik.
0: Nee, volgens mij hebben die zelf erin gezet.
1: Zelf.
0: Wesse Bronkhorst. Want het is ook zo'n brave eigenlijk tegenwoordig.
2: Ja, zo'n jochie.
0: Ja, toch?
1: Ja, de Wesley.
0: Ja, dat was eigenlijk...
1: Ons Wesley.
0: Dat was het.
2: Precies,
0: dus die hebben we vervangen door Wesse Bronkhorst. Kom allemaal maar riemen naar. Door Rutger van Barneveld, Voor de Zomerdag. En dat komt eigenlijk vannacht was Krijn thuis gekomen. Die had gewerkt bij het Goorlen Zingt Festival, het Zomerfestival.
1: Ja.
0: Er is gisteravond ook en was even naar een feestje geweest. En toen rekende het zo hard dat die twee gasten zeiden... Ja, kom er gewoon mee, kunnen we wel slapen, maar geen probleem. En die stond vanmorgen op met... ik wil de zon in een feestje zakken. Dat is dus het nummer. En zo word je geïnspireerd door je eigen kinderen om muziek te gaan draaien.
1: Ja, de titel past natuurlijk ook wel
0: toch?
1: Bij dit weer. Hè?
0: Ja,
1: kan wel.
0: Dat past het, vandaar.
2: Het weer heel mooi. Dus.
0: Ja.
1: Nou,
2: hey.
0: Rutger van Barneveld.

0: Ja, het Rutger van Barneveld met zijn vroele zomernacht. Gisteravond ook weer volop gedraaid op het plein. En volgens mij draait het ook wel op de pleinfeest op dit moment heel erg goed.
1: Ja, kun je meezingen.
0: Dus, ja, lekker hoor. Ja, het is een beetje, ik had vanmiddag de Hollandse caféhits aanstaan. De Hollandse zomerhits. Het is wel allemaal een klein beetje hetzelfde hoor.
2: Ja, daar kom jij nu al
0: achter. Kom ik nu net achter, ja. Ja, gisteren vanmiddag dan. Ja. Dus, maar dat geeft toch niet.
2: Je bent nooit te oud om te leren.
0: Nee. Dat allemaal prima. Nee, helemaal geen probleem. Dus ik zit even te denken, want we hebben nog een paar muziekjes over. We kunnen nog, voordat wij met de herrie sluiten, kunnen we nog een muziekje luisteren.
2: Ja, we hebben nooit wat over. Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat is toch heel, ja, daar komt de Rick er niet eens.
2: Iets fout gedaan.
1: Precies.
2: Ja, dus. Ja, ik lees hier wel net dat Serena Williams, 44 jaar oud, nu ook een wildcard heeft gekregen van Wimbledon.
1: Alweer?
2: Voor het enkelspel. Dubbelspel had ze al een wildcard.
0: Ja?
2: Dat is toch gewoon een soort van...
0: Maar is zij nog steeds zo goed? Of is het gewoon publiekstrekker?
2: Nee, helemaal niet.
1: Als vorige jaar ook niet, toch?
2: Is het toch gewoon hetzelfde als Ronaldo... die nog steeds in de punt van de aanval bij Portugal staat.
1: Als hij vorig jaar ook op Wimbledon of was Roland Garros?
2: Nee, dat was niet Wimbledon. Dat was een Roland Garros.
0: Hebben jullie dat filmpje gezien van Ronaldo... die in de kleedkamer op kunt schilderen? I want the ball! I simply want the ball!
2: Nee,
0: werelds, man. Echt ongelooflijk. Ja, het is wel nep. Echt fantastisch. Ik zie het helemaal gebeuren, namelijk.
2: Ja,
0: ik ook. Maar 25 keer de bal gehad. Dat was echt niet goed. Ik heb gisteren VI gekeken, dus dat is het oranje zomer. Ja, je moet wel zien, maar het is echt helemaal niks op de bak. Yep. Dat is dat voordeel en nadeel van de voetbalavond. Maar goed, vanavond de Duivels. Hoe staat het, Jacques?
2: 0-0
0: tegen de Duivels. Nog steeds. Oké, dus we gaan gewoon luisteren en kijken.
2: We houden u verder ook absoluut niet op de hoogte.
1: Als opvulling dat rijdt.
0: Niet, we hebben nog 30 seconden. Het is best vervolderd.
1: Oh jee.
0: Ja, dus we kunnen nog een keer over auto's hebben. Nog een keer over voetbal. Nog een keer over het weer. Oh, is het weer.
2: Seks mag je het niet meer over hebben tegenwoordig.
0: Nee, absoluut niet. Het is een lokale omroep. Het is publiek geld waar we mee omgaan.
2: Maar verder algeheel situatie in de wereld. En,
0: hartstikke mooi.
2: Hetzelfde als altijd. Ja. Ruzie met iedereen.
0: Weer lekker weer.
2: Er gebeurt eigenlijk niks bijzonders.
0: Nee, oké. Okay. Nou. Hey, als laatste uitzending voor de vakantie, jongens.
2: Ja, dat is wel het vermelden waard. Want we gaan weer met verlof.
0: Ja, want we zijn dan de 16 september zijn we dan terug. Ja. Dat klinkt echt heel ver.
2: Ja.
0: Twee maanden pauze. Maar
2: ik heb begrepen dat niemand op vakantie gaat. Dus inbrekers kunnen allemaal gewoon weer thuis blijven.
0: Ja,
2: want bij ons, alle huizen zijn gewoon bezet.
1: Valt niks te halen.
0: Nee, weer niet.
2: Ja, sowieso valt er niks te halen.
0: Nee, dat is een nadeel bij ons.
2: Er is ook gewoon iemand thuis. En anders pakt onze kat jullie, hè?
0: Let op de kat.
2: Hey.
0: Jongens, tot over 6 keer. Dus tot 6 september.
2: Welk seizoen zitten we dan?
0: Seizoen 14 zitten we dan.
2: Zo!
0: Ja, dat betekent al 7 jaar.
2: Dat is het kruifnummer.
0: Nou, dat is makkelijk.
2: Dat moeten we al goed jaar worden.
0: Daar gaan we dan mee beginnen. Dat lijkt me wel echt leuk. Nou, Rick, in ieder geval bedankt dat je erbij was vanavond in gezielen en gedachten. Ik hoop dat de barbecue goed smaakte.
2: Ja.
0: En ook jou zien we dan in ieder geval de 16 september terug met de uitzending. Want het gaat lekker zo op de lokale omroep geworden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: En allemaal een fijne vakantie.
0: Ja, vooral een fijne vakantie. Geniet van de zomer, nou nog kan.

gotta take it if you want to show. You gotta take it.

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
2: Hey Jim!

0: voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

been snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.